ane kote gogwa Ikteu san e Enge kuri Ikuri kribe Ikteu san kote